0: hituge emme fummenu dudum bonete nenge etam yusase
1: mihar e karuna e aade hen nete bonefa ahare ekeni kolla hingat
2: aades kuran dekatu mate jahme sana disnaru
3: kala hudun sifavikinda higgam wahakata asarukata raagutakaayaku